0: is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTurn Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Want nu geldt dus een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

Morning Sunday met Simone. Dat is pas lekker wakker op jouw zondagochtend. Muziek uit alle tijden, diverse genres. Dus voor ja, zoals mijn motto luidt, voor ieder wat wils. Richard is weer van de partij, ondanks zijn hele drukke schema. En we zitten lekker aan de eclairs met koffie en thee. En we hebben weer een mooie playlist samengesteld. Dus ik hoop dat je ervan gaat genieten van het komende uur. Listeners all over the world, welcome on this Sunday morning with the show Good Morning Sunday with Simone. I will hope you like the music, so let's start the show. We gaan iedere zondag rustig beginnen zoals dat normaal is op deze vroege ochtend. En het wordt dit nummer een track van een vocale soulgroep uit Detroit. Opgericht in 1954 en rond 1970 zeer populair. En jawel, ze zijn nog steeds actief. Je gaat luisteren naar The Rubber Band Man. Van de Spinners.

Je hoorde Coldplay met Always In My Head, een Britse rockband gevormd in 1996 in Londen. En de band brak door met de single Yellow, gevolgd door het debuutalbum Parachutes in 2000. En het tweede album A Rush of Blood to the Head, uitgebracht in 2002. Daarmee brachten ze, betekenen eigenlijk hun definitieve doorbraak. En we trapten af met de Spinners. We gaan door met Shuck Attack, een Britse jazz-funkgroep, opgericht in 1980. En stonden geregeld in de hitlijsten. En het grote succes in Japan, met onder andere het winnen van de Silver Award in Tokio, Japan dus. En zij wonnen dus de Silver Award bij het International Song Festival. En resulteerden in de opdracht, jawel, tot een jaarlijks album wat exclusief uitgebracht zou worden voor de Japanse markt. Hier is Shuck Attack met Watching You.

0: Je hoorde de Whispers met It's a Love Thing. En dat is een Amerikaanse R&B, soul en funkgroep uit Los Angeles. En opgericht door twee broers. En ze traden eigenlijk eerst op als straatmuzikanten en speelden in nachtclubs. En in 1964 trokken ze de aandacht van een platenproducent en kregen ze hun eerste contract. En daarvoor hoorde je Shaka Tak, het discoblokje. Nou, die zijn vast wel eens langsgekomen bij jou, Richard, op de dansvloer.
1: Oh, zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Het waren echt wel floorfillers.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, we hadden het net even over vakantie en zo. En Richard houdt niet zo van vakantie, geloof ik. Die wil altijd maar bezig zijn.
1: Ja, vakantie hou ik wel van.
0: Ja, maar dan ben je niet, ga je niet lekker rusten.
1: Nee, zelfs op vakantie ben ik bezig.
0: Oké, okay. Nou ja, als dat voor jou vakantie is, toch prima?
1: Stilzitten is voor mij killing.
0: Nou, daar merk ik hier niet zoveel van. Hier ben je altijd wel chill. En inmiddels staan de airco's aan, dus het wordt inmiddels wat aangenamer in de studio. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone iedere zondag op jouw favoriete station. We zijn aangekomen bij de Golden Oldie. En deze keer is dat eigenlijk een van de beste mannelijke vocale jazz- en ballad-vertolkers van de jaren 50 en 60. Nat King Cole met Don't Blame Me.

we gingen terug in de tijd naar de jaren 60. Nou, we gaan nu met een ander nummer. Ja, dat is een nummer uit 1984. Dus we gaan even weer in de tijd vooruit. Dat wordt een Italo-track van Mico Mission. En dat is een Italiaanse zanger en bracht in 1983 de single Storeman uit. Welke geen succes werd eigenlijk. En jawel, echter in 1984 bracht hij een single uit welke wel een succes werd. En ja, hij heeft hierna nog meerdere singles uitgebracht welke vooral in Italië heel populair waren. Hier is Mico Mission met het nummer How Old Are You?

Dat was Dynamite van Christina Novelli, de Engelse DJ, vocalist en songwriter. En zeer succesvol in, op YouTube. En heeft ze ongeveer 65 miljoen views. En dat doet ze goed. En het was een track uit april 2023. En daarvoor een Italo track. We gaan nog één dansnummer doen van Paul van Dijk. Een succesvolle Duitse DJ en producer. En zijn carrière begon in 1991 in een Berlijnse techno-discotheek. Hier is Paul van Dijk met Patched by Heaven.

0: Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross. Nou, ik hoef er niet veel over te vertellen. Iedereen kent deze dame. Het is een Amerikaanse soulzangeres. En bekend geworden met onder andere The Supremes. En ging later solo. En jawel, ze is inmiddels 80 jaar. En ze gaat nog een tour. De Latin Tour. En ze komt op 12 oktober naar de Ziggo Dome. Dus ben benieuwd als je er naartoe wil. De kaartjes zijn volgens mij vanaf €150. Dan zit je op de twee... Ja, €150. Het is wat, hè?
1: Heb ze geld nodig?
0: Ik denk het, zoals alles het al doorheen gejast hebben. Maar nee, dan zit je op de tweede rang. Dus dan moet je waarschijnlijk ook nog een verrekijker meenemen om iets te kunnen zien. Ben jij fan van Diana Ross?
1: Nou ja, fan is een groot woord. Maar de muziek, de nummers, die zijn goed. Zijn prima.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar €150 voor de tweede rang in de Ziggo?
0: Ja, dus ja.
1: Serieus?
0: Ja, het is wat, hè, ja.
1: En dan krijg je de paarse disco van.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, dat is namelijk de volgende track die op de lijst staat. De paarse disco machine. Oftewel de Purple Disco Machine. En dat is de top 10 hit van deze week. En dat is een Duitse DJ en muziekproducent. En beter bekend als Purple Disco Machine. En de echte naam is Tino Shit. En dat is de top 10...
1: Tino Shit?
0: Shit. Nee, shit. S-C-H-I-D-T. Ja, jij bedoelt S-H-I-T.
1: Hoe nog eens een keer achternaam? S-C-H?
0: S-C-H-I-D-T.
1: Dat is sheet.
0: Sheet, dat zeg ik.
1: Ik dacht shit, ik denk pardon.
0: Nee, geen shit. Nee. Nee.
1: We moeten door.
0: We gaan door. We gaan weer door. En dat is de top 10 is van de week. Het is een track uit 2023, dus zeer recent. Purple Disco Machine. Let's go.

0: Ja, dat was The Weeknd met Save Your Tears. En ze waren kort geleden nog in de arena. En toen kwam Blinding Lights. En toen ging iedereen toch wel weer even uit zijn dak. En even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, dat was een track uit 2020. En zoals ik al zei, Blinding Lights was een succes. En het nummer wat je net hoorde, Save Your Tears, is uit hetzelfde jaar. We gaan verder naar U2. Iets anders weer, zoals altijd in mijn uurtje. We gaan naar U2 met Sunday Bloody Sunday.
1: Je weet ook waar het nummer vandaan komt, hè?
0: Nee, vertel jij eens.
1: Dat is een protestnummer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Vertel eens kort.
1: Sunday Bloody Sunday. Wat was de Bloody Sunday?
0: Een bloederige zondag.
1: En waar was dat?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ierland.
0: Oh, echt? Jeetje.

Groovy People uit 1976 van Lou Rawls, Amerikaanse soul, gospel, blues en jazzzanger. We gaan verder met Anita Baker. Haar grootste hit was onder andere de ballad Sweet Love uit 1986. En jawel, het is een kleine dame, namelijk 1,49. Het luisteren dus naar Anita Baker, Caught Up in the Rapture.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker één dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, God damn it!
15: Get the point
16: good. Enough?
17: Het Fust is weer open voor alles en iedereen. Tijd voor het geluid van het Fust vol muziek. Appie is er even niet, dus staat Pit weer aan de deur. Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Sjoch staat samen met Henk achter de bar. En mocht het nodig zijn, dan staat Maureen stand-by. Bert houdt zelfs altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En nu je glas leeg is, mag je die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen door. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers gedapt uit het Fust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.
18: Dank je maar.

You know the band performs in the nude. He said,

joints and all

Come on.

0: zondag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: To hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point in.
3: Enough!
7: Dit is weer de tweede uur van het Trust vol muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een spatje whisky on the rocks voor slechts €2,50. Is je glas leeg, breng deze weer even terug naar de bar. Want het scheelt Betje weer een hoop werk. Er zijn heel wat mensen met bijgeloof. Ik had daar niet zo'n last van. Ik had een zwarte kat die ik Rocky noemde. Toen die zwarte kat niet meer op kwam dagen, nam ik weer een zwarte kat en noemde die Rocky 2. Op mijn nek had ik een haasje met nummer 13. Dat was omdat ik de onverzettelijkheid van Johan Neeskens wist te waarderen. Nummer 13 heb ik niet alleen op mijn nek gehad, maar ook vele jaren met nummer 13 gevoetbald. Dus bijgeloof is mij vreemd.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddammit!
6: Get the point in.
3: And now...
7: Finish you.
8: Dit is weer het derde en laatste uur van het Just voor Muziek voor deze week. Nu heb ik in de Just-periode wel de nodige vriendinnen gehad. Een van die meisjes schoot er bij mij wel bovenuit. Dat was Petra Bakker. Ze woonde op de Dennen. Haar vader had een schoonmaakbedrijf en daarbij waren ze ook nog heel gelovig. Petra mocht dus eigenlijk niet op de zondag dingen doen die wij gewoon waren om te doen. Ze kwam toch regelmatig stiekem wel even langs op de zondagmiddag. We hadden een tijdje verkering gehad, maar ze is ergens onderweg uit beeld verdwenen. Ik weet niet precies waarom ze in mijn geheugen is blijven hangen, maar misschien klopt het wel wat Arjan Jansen zingt.

zijn praat.

Baby.

De drie uur zitten weer bijna op van het Zwistvol Muziek voor deze week. Ben jij ook zo bang? Nou, wij niet. De drie uur zitten weer bijna op van het Zwistvol Muziek voor deze week. Ben jij ook zo bang? Nou, wij niet. Waar anderen toekeken, dood.

zijn er dan binnen een paar tellen. Voor nu iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het Trustteam. Volgende week is de Trustvol Muziek weer voor iedereen geopend. Zelfde tijd en dezelfde zender. Oh, ik heb de

cause you used to avond. Je liet me wachten in ons bed.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2:00 wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5:00 vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim 30 minuten duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

Tonnoot gaat het nummer over hebzucht en verborgen rijkdom. Aanvankelijk was Manita een reggae-nummer geschreven door Oud. Ho, die vervulde namelijk aan. Het is wel een leuk liedje, mooie akkoorden. Maar als we de groep eens veranderen, dan wordt het pas echt interessant. De uiteindelijke versie van deze plaat werd natuurlijk een vele landen hit. Zoals ook in Duitsland, Verenigde Staten, een nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. In Nederland werd het namelijk een mooie radioplaat. En het bereikte de 17e plaats in de Nederlandse top 40. Welkom bij aflevering nummer 5 van jouw zomerse zondag. We zijn weer lekker bij je. Trak ik het verhaal van het witte paard? Jawel, dan komen we uit bij Laidback. Eerst wordt het tijd dat we eventjes gaan uitbreken. Hier is voor jullie de langere uitvoering van Twinger.

kunt weer genieten 13 weken lang. Vanaf 21 juli tot en met 13 september. Zomerradio op Uiten Radio. Iedereen.

1975 hoor. Dat kleine vrouwtje. Tina Salt was haar naam. En die had een leuke hit hoor hiermee hoor. Met You Set My Heart on Fire. Bereik je namelijk de 5e plaats in de Nederlandse top 40. Stond er 9 weken in. We hadden het over Niet Zou Ons Nog Tegenhouden. Dat is een nummer mede geschreven door niemand anders dan Diane Warren en de beroemde Albert Hammond. En het opgenomen de Amerikaanse rockband Iron Starship. Voor een tweede studioalbum No Protection in het jaar 77.

0: lekkere muziek uit de jaren 70, hoor, waar lekker op gedanst kan worden. En waar je toch wel lekker weer zin hebt in een lekker verfrissend drankje en een borrelplankje. Zometeen gaan we verder met Ricky Martin, The Cup of My Life, een speciale remake. Hier heb ik nog een gouden ouwe voor jou uitgezocht. Oftewel lekker de man van Barry White, die zo groot is geworden met onder andere de Love Limited. Ik heb het over You See the Trouble with Me.
1: Gezellige zondagmiddagshow.

0: wat een lekkere zomer heeft toen aan de voren, hoor.
1: Zometeen, wat ik al zei, Lotte Rios met Macarena. De heerlijke B-side-uitvoering. Dit wordt de tijd voor een hele mooie van Willem. Ik heb gekozen, wordt het dan maar mijn meet-up. Dit is nog steeds jouw zomertje zo. Aflevering nummer 5, welkom.
2: De beste zomer hoor je hier.

Nederland de nummer 1 positie. Waardoor Herit en Liebers thuisland het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Ultra Top 50 van Vlaanderen. En de Nederlandse Top 40 werd het de nummer 1 in. Over nummer 1 is gesproken. We hebben er wel meer hoor. En die hoor je allemaal langskomen deze zomerse zondag. Zometeen Catharina en de Waves. Eerst wordt het tijd om te gaan cirkelen. Ook zo'n lekkere nummer 1 heet. Diddy Post.

0: prachtig van een geweldig album, The Power and the Glory. We hadden het over het jaar 1983. 43 jaar terug in de tijd. Reggae Night, Jimmy Cliff op de radio. Zometeen wordt het tijd voor Alicia Keys met haar Oenendag. Maar nu wordt het eventjes terug naar 10 jaar geleden. Toen kwam het mooie nummer The Ocean uit. Dat was natuurlijk een song van de Zweedse DJ en muziekproducer Mike Perry. De poke-out werd natuurlijk op de plaats gezet door Shai Martin. En jullie weten het, hè, 13 weken lang. Iedere zondag van 3 tot 5. Jouw lekkere zomer hier zo. Op jouw radio, Teetje.
1: Herfst, winter, lente en nu

Dit heb ik voor jou namelijk ook, No Mercy. Met de cover van Please Don't Go officieel. Van Casey en zijn zonnige Sunshine Band. Ook heb ik Lou Bega bereid gevonden om vandaag weer deel te nemen aan dit heerlijke programma. En dan hoor je de Mambo Number 5. En deze mag er ook wel zijn. 1981, een van de grootste, van de Gypsy Kings.

Florida Family. Dat was de nummer van de Amerikaanse elektronische duo The Singing Smokers. En natuurlijk in begeleiding van de Noordse DJ en producer Keigo. Hij werd uitgebracht natuurlijk in het najaar van 2019. Maar toch uitgeroepen als de zomerplaat weer. Heel vreemd allemaal, maar goed. Oud 8-7-1 van het derde studioalbum van deze duo natuurlijk. Van het album Worldwide.

0: plaat in het zonnetje werd gezet, hun videograaf. Zometeen hoor je niet meer dan het de zomerhit, toen de tijd ook wel hoort, terwijl van Magic. Maar iets wordt het tijd voor dit Bill Medley en Jennifer Warnes.
1: Zomer op je radio.

van de lang te genoteerde plaat eigenlijk in de Nederlandse top 40 in het jaar 2019. Wat is duo Suzanne Vree. Blauwe Dag stond namelijk als hoogtenotering nummer 4 in de Nederlandse top 40. Zometeen krijgen we namelijk Elvis Crespo met een lekkere zomerhit met een aantal konuiten, een stuk of 4. Maar eerst wordt het tijd voor het volgende jaar.

0: Jeff en natuurlijk de Fred Prins, om helemaal volledig te zeggen. We gaan luisteren naar het heerlijke nummer Summertime. Dan is jouw zomergevoel helemaal terug.
1: Goedemiddag.
2: Drums, please.

gegarandeerd. De afgelopen 2 uur waren toch wel een petto natuurlijk van heerlijke zomermuziek. Waar je lekker kon bewegen, ritmisch kan zijn. Dit allemaal hier zo op jouw favoriete radio station. Welcome on Sunshine. Ik ga er even uit. Volgende week ben ik er gewoon weer. Trak ik mag ik rondom met Uptown Town en Uptown Funk. Dit wordt de tijd voor Standaard van 1 jaar of 4 geleden. Bestaande uit Philip Maurits en Rosita Laurits. We gaan luisteren naar 4 geleden. Bestaande uit Philip Maurits en Rosita Laurits. We gaan luisteren naar het hele nummer Dans.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand.

0: brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya, waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Damen te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles.

0: Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen

0: vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.

0: aan het begin, elke kraakjes. Is het ook de enige goede versie, want op alle verzamelse CD's staat hij in de foute uitvoering. Oftewel te lange 12 inch of een of andere geremixte versie. Fijn liedje was dat opvolger van Can't Take My Eyes Off of You uit de zomer van 1982, de Boys Don't Gang, maar ze niet van zichzelf. Het origineel is al uit 1970. Werd geschreven door Lee Garrett, Stevie Wonder, Sweeter White en nog iemand waarvan ik de naam niet kan uitspreken. En je raadt het al, Stevie Wonder is deze week...
1: Club Remember, Club Remember, Original.

uit de jaren 70 en 60 te draaien. Uit 1970, de Marshall Genius of Soul. Met Science Heal Delivered, I'm Yours. Ook nog geproduceerd door hemzelf trouwens. En daarvoor hoort hij naar de cover van The Boys Don't Gang. Uit 1982 met hetzelfde liedje. En daar weer voor draaiden we Wiltura. Dan kun je zeggen, wat een slechte plaat is dat? Nou, zo slecht was je dan ook weer niet. Dat is toch een behoorlijk hit in Nederland. 10. De plaats hoogste bereikte positie in 9 weken in de top 40. Kwam op 13 juni 1981 binnen. Wiltura hoorde je daarvoor met Wil met Hopeloos. En dit is de Dennis Jong. Uit de firma Styx. Uit 1985 met dat hele fijne liedje. En het liedje heette Des.

En dat stond hij vorige week ook nog op. De firma Champagne hoorde je met Houtbouders. Even een verkeerde tune, laten we het even goede pakken van de top 40. Dan kunnen we even doornemen wat er nog meer op de, in die lijst stond. Ja, daar is hij hoor. Nummer 2 bleef stationair staan op nummer 2 in de vijfde week. Check It Love van Kim Wild. En nummer 3 bleef stationair. En die stationair staan is tot vorige week op 4. En inmiddels alweer 7 weken in de top 40. Conley Crying van Keith Marshall. En zonder meer aardige plaatjes in de top 10. You Drive Me Crazy op nummer 4 van Zeke Stevens. Rio van Meerwood op nummer 5. Going Back to My Roots van Odyssey op nummer 7. Op 8 Stanton Deliver, Adam and the Ants. En op 10 hoorde je I've Seen That Face Before, de Libertango van Grace Jones. En die moeten we nog eens een keertje draaien. En voor Champagne, wat trouwens helemaal niks met de Nederlandse Champagne te maken had. Want het was een plaatsje waar ze vandaan kwamen in Amerika. Hoorden we ook nog Dennis de Jong. Inderdaad, hij was de zanger van het bandje Styx. Wat in de jaren 70 nogal wat furoren maakte. In de jaren 80 ook. Onder andere met Babe. En je hoorde Desert Moon. En dit is Belinda Carlisle.

vergeten bent. En dit was de eerste solo hit uit 1982 met Surrender. En pas in 1987 had hij weer een hitje met Hold On To Love, was dat 1988. Maakt ook verder niet uit, maar wel een fijn liedje van John Anderson en het heette Surrender. En daarvoor draaiden we ook nog Belinda Carlisle uit 1988 met de Circle In The Sand. En dit is de tweede single van het album High Infidelity. In Nederland althans, opvolger van Keep On Loving You. Heet Don't Let Him Go. En de band die het gaat spelen heet REO Speedwagon.

van mij. Het zat al hits met Love Can Break Your Heart in 1981, Make It a Land. Dat zou niet verder komen dan. Nou, die zou de tipper of de top 40 dan wel halen. Maar 4 weken stond hij erin in 82 en dit was de opvolger. Waste of Time, dit helemaal niet in Nederland. Kwam op 3 juli 1982 binnen, 7 weken in de tipperade. 8e plaats, hoogst bereikte positie. En daarna voor 3,95 gulden. Roemloos in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Domme zonde, fijn liedje was dat van Powerplay. Net als dit fijne liedje uit de zomer van 1989. Over de man die altijd chagrijnig bij zijn optredens is. Maar zijn muziek kan ik toch wel redelijk waarderen. Van de man, maar wij mogen gewoon Van Morrison zeggen.

De derde en tevens laatste hit van Bow Wow uit de zomer van 1983 was dat. DJ The Man Mountain kwam op 9 juli binnen. 9 weken in de top 40, hoogste bereikte positie nummer 3. Andere singles waren Do You Wanna Hold Me uit hetzelfde jaar, die zou de tweede plaats halen. En een jaar eerder I Want Candy uit de zomer van 82. Die stond slechts op de 26e plaats als hoogste bereikte positie. Maar rijksleden trouwens, Bow Wow waren rijksleden van... The Ends van Adamant en wat allemaal bij elkaar gebracht door ene Malcolm McLaren, die zelf in de jaren 80 ook nog wat hits zou scoren met onder andere Wild's Darling en Something's Jumping in Your Shirt, en die gaan we binnenkort allemaal draaien. Daarvoor gedraaid van het album Evelyn Sunset uit 1989. De zangeres Van Morrison met Have I Told You Lately That I Love You. In de laatste plaats van het eerste uur zou je kunnen kennen, althans de band zou je kunnen kennen van The Sound of the Music. Maar ja, die is zo geëikt. Ik denk, we gaan deze gewoon lekker draaien. Van Dayton. Als afsluiter van het eerste uur hier in de show.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

glazenhouses. Was dat Billy Joel met Don't Ask Me Why? Zou geen hit worden, zou een tippelaar op de parade blijven steken. Kwam op 19 juni 1980 binnen. 7 weken zou je erin

Billy Joel, Don't Ask Me Why. En daarvoor draaiden we een andere NCRV-favoriet schijf van week 29. Maar dan van 1987. Zou ook geen hit worden. Om een

Uit de zomer van 1989, hij is nergens goed voor, zingt Huub van der Libbe. Tuurlijk met zijn bandje De Dijk zou een grote hit worden in de zomer. En daarvoor draaiden we ook nog die fijne plaat van de Ra Band. En Ra stond voor Richard Anthony, of Anthony Hewson. Met zijn enige hit in 1985 en zijn vrouw zong ook mee. Met Clouds Across the Moon. En dit komt uit de zomer van 1987, als ik me niet vergis. Kan ik een jaartje later zijn, we kijken het even voor je na. Maar we gaan draaien, is Labi Sivre. And Something Inside So Strong.

uit. En ook in de zomer van 1983 was het best wel een aardige hit van Shirley Bassey en Alain Delon met Thought I'd Wing You. En daarvoor draaiden we ook nog Labissiere vanuit 87. We hebben het even voor je nagekeken. Something Inside So Strong hier bij Club Remember Revival of the 80s. De tweede single van Cock Robin. De eerste was natuurlijk The Promise You Made. En deze vond ik eigenlijk veel leuker. Het is de zomer van 1986. En ik, Peter Kingsbury en Anna Laka.

Week 29 van 1983. Dieter Maaier en Boris Blank. Uit Zwitserland met hun eerste hit I Love You. Werd het nog een hit ook? We gaan het even voor je nakijken. Hitdossier is al klaar. Kom op 13 augustus 1983 binnen. 7 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie. Of 9 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 7. Dus een aardige hit. Voor Yellow met I Love You. En daarvoor draaiden we ook nog Cock Robin uit de zomer van 1987. Met Ford Bureau on my side. Ze beschijnen nog te bestaan, het bandje Cock Robin. Alleen niet meer met de zangeres, originele zangeres. En dat is best wel jammer, want die...

Het geschreven door Pel Waktar heet hij volgens mij. En het stond op 2 albums. Natuurlijk op de soundtrack van The Living Daylights, de original motion picture soundtrack. En op het eigen album Stay

Met Get Your Back, ja, daarop scoorde ze nog een hitje. Een heel bescheiden hitje met Rock and Roll to the Rescue. En in 1989 ook natuurlijk met die fijne single Kokomo. En daartussen zat ook nog iets met de Fat Boys, dacht ik. Maar dat weet ik niet meer zeker. Fijn liedje uit 85, zoals ik al vertelde, van The Beach Boys, Get Your Back. Daarna keken we even naar de Amerikaanse Billboard Hot 100 van de zomer van 1981. En dan troffen we El Giro aan met Breaking Away. Ook helaas niet meer onder ons. En daar weer voor inderdaad de tweede poging van Soul Sister.

0: ergens in januari of zo voor je draaien. De laatste plaat is een soort van parodie. Op zichzelf eigenlijk, want in de jaren 87, 88 werd er heel veel gesampled. Van James Brown. Hij kreeg natuurlijk de nodige royalties voor. Maar hij wou toch even duidelijk maken van dat de muziek voor hem was. En dat gaat hij nu even introduceren.
1: All your copycats out there, get off of my tip. Cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip.
0: Nou, dat dus. Dat dus. Volgende week alle grote en kleine hits van week 30 van de jaren 80. En zoals gezegd, James Brown.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes all hits all the time.
4: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
5: Well, let's go.
4: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Je dacht dat je kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet.

advantage of you. And I used you selfishly. I apologize now.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse

0: lijstje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.
2: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyar's partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest